hart arjan, dat zoent hij. Al is je loem je een sabo veda, we hebben zelf